0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGRFM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Als je met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, dan pas je toch maar beter op. Dat waarschuwt de Vlaamse Zwemfederatie. Want veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. Daarom geeft de Zwemfederatie tips.
6: Bijvoorbeeld nooit te plots in het water gaan. Zeker als je lang op het droge bent geweest, kan het verschil tussen lichaamstemperatuur en de watertemperatuur echt voor een gevaarlijke koude shock zorgen. Nooit alleen gaan zwemmen. Doe het ook alleen in zones waar het toegestaan is. Maar bijvoorbeeld ook, draag een gekleurde badmuts als je in een afgelegen zone zwemt, zodat je zichtbaar bent.
5: En overschat ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn, hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
7: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geledenbussen, dus harmonicabussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
5: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, klopte. Hij had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat ook Elise Mertens naar de tweede ronde. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
8: Here we go. Right now.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGRFM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren 2 keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
5: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
6: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen.
7: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
4: Elisabeth is 24, wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport, onze landgenoot Raphaël Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld, Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

vandaag de 29e mei. De laatste van de week alweer, laatste werkdag. Hele goede morgen, dit is RGR Dance. Vanavond vanaf 6 uur. Dan trappen wij het weekend officieel af met B2B. En tussen 10 en 2 is er uiteraard de 90s Lovers Radio Show. De komende 4 uur neem ik voor mijn rekening. Met een pak goede rhythm and dance uiteraard. We starten met deze Bossa.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Stay tuned on the original. Zometeen de nieuwste A-Lock en Khalid Dive Into Me. Nou, de nieuwsupdate.
1: In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren twee keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
2: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
3: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
4: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport. Onze landgenoot Raphaël Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld. Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.

0: got something I want to talk about.
1: Ah, dit klinkt wel goed, hè? Sabrina Carpenter en Madonna, Bring Your Love hier bij de number one for Rhythm and Dance. Wij zijn RGR, let the beat continue.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
5: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
4: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt aan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
6: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
7: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
8: En nog een paar uren feesten.
4: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
9: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
4: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Boston bij ons. Zometeen Zash met Move Mania en ook Alex Warren na de nieuwsupdate van 7:30.
1: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
2: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
1: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studies hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
5: En nog een paar uren feesten.
1: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
6: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen twee lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.

Let's move on. Straks tussen 10 en 2 de 90s Lovers Radio Show hier bij RGR Dance. Tussen 4 en 6 Peter van Wijk. En vanaf 6 uur dan geven wij de boel hierdoor aan de boys van het RGR Dance Department. Onderweg muziek van Thomas Gray, Paul van Dijk en nu deze Ray en Nathan.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
5: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
4: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetoff van de Liberale Vakbond.
6: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur na 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
4: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders koning Filip en koningin Mathilde.
7: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
8: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
7: En nog een paar uren feesten.
4: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit, er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
9: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
4: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
10: Here we go!

zitten nog steeds in spanning te wachten op een nieuwe single van deze juffrouw. Maar dat blijft maar duren, zeg. Vandaar doen we het voorlopig nog met deze No Broke Boys van Tinashe in de Disco Line Remix hier bij RGR.

Making the Switch. Wij zijn er hier, The Original. Laat ons knallen in Groot Leuven via een van de FM-frequenties. 107.1, 107.3 en uiteraard ook 106.7 FM. Onderweg muziek van Shakedown, Anima en nu deze van La

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
1: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
0: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
2: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur na 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zitten met het bedrijf.
0: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders koning Filip en koningin Mathilde.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
5: En nog een paar uren feesten.
0: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit, er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
6: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
0: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een op de vijf Vlamingen heeft ruzie met één of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs één op de drie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Erevrederechter Jan Nolf.
6: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat agressiviteit leidt tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
5: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil 80 miljoen euro gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
7: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur na 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
5: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go.
10: Right now.
9: Ready?
10: Turn it up.

Een hele goede morgen, beste vrienden. RGR Dance, die heb je aanstaan op deze vrijdagochtend. Tot zover Bibi Rexha. Dit uur onder meer Diplo en Sleepy Tom hebben Bob Sinclar met The Love Generation, Milk Inc. en nog veel meer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks

en Love. Bob Sinclair en Be the Love Generation. Dat is een beetje een utopie, denk ik, in de wereld waarin we vandaag terechtgekomen zijn. Goed, het is 9:30 geweest. The beat goes on. Diplo en Sleepy Tom zometeen naar deze Robin Schulz hier bij RGR.

in de jaren 2000. En ze zijn eigenlijk nooit helemaal weg geweest, die van Let's Go. In 2026 zijn ze trouwens terug op tour gegaan. Ze gaan onder meer nog het 90s Festival in Nederland aandoen. Ook in Oostenrijk vind je ze terug en in Belfast. België, dat hebben ze blijkbaar een klein beetje laten links liggen momenteel. Hoe zou dat komen?

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Molen in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Molen is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, om de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
4: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
6: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat agressiviteit leidt tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
4: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

Niemand hoort dat. Dat dat niet Ray en Anita is. Nee, dat dachten ze niet. Dat hadden ze wel door. Maar het miljoenenproject moest doorgaan. Maar dan wel met twee andere gezichten voor Two Unlimited. Phil Wilde en Jean-Paul de Koster. Het waren de rijke luis gasten achter deze Two Unlimited. Het is 10 uur geweest. We zaten in 1998. En de komende 4 uur zit je volop in de 90's. Want dit zijn ze weer. De 90's.

Meisje van Freed from Desire. Na na na na na na na na na. Wat een betere gezongen. Gala was dit. And coming to my life in the 90s lovers. Zometeen met Rosella. You gotta have faith from the Oxy Brothers. We hebben Jesse. De McKenzie.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd.
2: Maar wel een adres.

0: Bobby Brown was getrouwd in 92 met Whitney Houston. Leefde al sinds 2006 gescheiden van haar. De definitieve scheiding werd in 2007 uitgesproken. De man heeft 7 kinderen bij 4 verschillende vrouwen. Weet je meteen wat zijn hobby is natuurlijk. Bobby Brown was dit to can play that game in the 90s lovers. Waar het 10:30 inmiddels is. En ik heb zometeen Mia Mai en Owen de Bedenit. Ik heb Sash Move Mania. En ik heb Real to Real. Kwestie van mee te verhuizen. Kan ik hier een hulplijn inroepen?
1: Mark Hollemans, Nico van de 90s lovers.
2: I like to move it, move it. I like to move it.

0: desire to buy this record.
1: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
2: Ja, goed onderhouden, hè.
1: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
2: Je is een kenner.
1: Heb je dat nieuw gekocht?
2: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
3: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
4: Waar huren werkt.
3: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

Best of the 90s. Dit is RGF Dance, vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. Let me take you back to the 90s. Nummer uit 1993 hier. Het is vernoemd naar het Café Del Mar op Ibiza. De melodie is gebaseerd op het minimalistische pianowerk van Struggle for Pleasure uit 1983 van de Belgische componist Wim Mertens. Er wordt geen directe sample gebruikt van die man. De compositie vertoont duidelijke overeenkomsten in harmonische structuren en ritmiek. Lees ik hier. Alright. Het is Energy 52, Café Del Mar in de 90s Lovers Radio Show. We'll be right back.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
6: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zijn ze alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
5: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En op Cape Canaveral in de VS is een raket ontploft van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. De raket stond klaar voor een testlancering, maar er brak onderaan brand uit en dat veroorzaakte dus die ontploffing. Er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Bezos wil de raket wel volledig heropbouwen. In het westen regen, in de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm wel tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijchmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijchmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Die man was zo dronken. Ja, dat was niet normaal, jong. We hebben de politie moeten bellen om die naar huis te brengen.
1: Dat kun je nou toch niet doen? Dat is nou toch niet meer serieus. Dat kun je tegen je mensen zeggen, zoiets.
0: Carry me home. Glowworm was dit in de 90s, Lovers. En er is een origineel van Melissa Etheridge. De dansmix komt van...

0: Secret to Success.
1: Ja, daar ben ik ook nog altijd naar op zoek.
0: Ze hebben het gewonnen. De sleutel tot het succes voor Urban Cookie Collective. The Key, The Secret in the 90s Lovers. En 1995 is dit Andrea Mendes, Bring Me Love.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Drie van de vier verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
5: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5.000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5.100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto-loon boven de 4.000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
4: Voor wie minder dan 4.000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Joor-directeur Guy Voets.
6: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn. We willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier. Laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
4: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

0: kop van Munten.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
1: maar wel een adres.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: want Bob Marley maakte zulke plaatjes niet. En dat was toen eigenlijk ook al overleden, dus het kon eigenlijk niet. The Sun is Shining.
1: The Fashionable.
2: Hi, this is Janet Jackson.
1: The Funny Ones.
3: The Fresh Prince and Jazzy Jeff.
1: And The Famous.
4: Hi, this is Madonna.
1: 90s Lovers Radio Show. Back.

Show Them Where You Come From, Magic Affair in the Omen 3. En dit is een Britse zangeres, geboren in Noord-Londen. Ze heet Karen Ramirez en ze scoorde een hit. 1998, 90s Lovers presenteert Looking for Love.

0: In de realiteit.
1: Ja, met een raket richting 90's. Zometeen met DHS, The House of God. En Hans Byrne met Good Shot, Berger.
2: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
2: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
6: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5.000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5.100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4.000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
5: Voor wie minder dan 4.000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Joord-directeur Guy Voets.
7: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
5: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

0: bullshit. Dat hebben we ook een tijd geroepen. No Bullshit Radio. Aqualords in the 90s lovers.
1: The original since 93. So we love the 90s. This is the 90s lovers radio show.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

was dit met... Dank je. En deze groep werd opgericht door twee knorknapen in 1979. Voor de naam van de groep reiken ze naar een Frans modeblad. Erg hip klinkt het allemaal niet. Je kan er een ander verhaal op plakken, maar het is zo wel. Het is die Depeche Mode, rustpunt van dit uur. Enjoy the silence in the 90s lovers.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.

0: van deze aflevering, toch? Van de Righties Lovers. Hyper Pearl en Jens Lissat. Energy. Maar dan een beetje beter gezegd. Energy. Ja, dat is hem.
1: Flow.
0: Dank je.
1: Eternal.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden en dat wordt niet simpel. Politiek journalist Rob van Erck.
6: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot één grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
5: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli, al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte. En dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur. Op woensdag rusten wij even uit. Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd, maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, dat zegt defensieminister Theo Franke. Nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
6: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
5: Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En sport. Tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Rond deze tijd houden de buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen 2 kinderen en 2 volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franken nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
6: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
5: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.

Thank God, it's Friday. We zijn 29 mei en als je naar de radio luistert naar RKR Dance, blijf je altijd jong. DJ Licious en Milo, een hele goede middag. Ik ga ermee door tot 6 uur.

Air Dance met Robin Schulz en Sugar. En mannetjes, niet vergeten, vanaf volgende week, vrijdag de 5e juni, is er Dance Department. Jawel, in de mix tussen 4 en 6. Dan doe ik nog maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 4 uur. Maar dus vanaf volgende week, vrijdag 5 juni, Dance Department, net voor de Back to Bunk Radio Show. En dan eigenlijk begint het weekend officieel vanaf 6 uur.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Kop van Munten.
2: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
1: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
2: Op woensdag rusten wij even uit.
1: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
2: maar wel een adres.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: lijkt allemaal zo simpel voor haar, want ze tovert de ene hit na de andere uit haar mouw. Olivia Dean. Nou, ze is stinkend rijk aan het worden, hoor. En de inflatie stijgt door naar 4,1%. Het leven wordt nog duurder. We gaan het geld nog meer zien verdwijnen van onze bankrekening en uit onze zakken. Ondertussen zijn de geneesmiddelen maar liefst 16% duurder geworden. Vliegtuigtickets zijn in prijs met 69% gestegen. Diesel, daar is 33% bijgekomen en benzine 24%. Trouwens, bij vakantiedorpen en campings kwam er maar liefst 1/5 bij de prijs bij.
1: En zij zijn een soort van façade die al dan niet wetende in opdracht van de vreemde mogendheid ons verder plundert. Zij zitten achter, want ze verschuilen zich achter een aantal muren. Dus de wever doet alsof hem niks te zeggen heeft en hij zegt de EU is de baas. Vervolgens, de EU zegt, ja maar, we hebben verplichtingen aan de NATO. Dat is de volgende muur. Dan gaat je onderzoek doen en zeg je, ja maar die hele NATO en die United Nations, eigenlijk worden die gerund door de veiligheidsdiensten en de CIA.

0: Natuurlijk ook altijd gas geven op vrijdag. Niet vergeten, vanaf volgende week 5 juni tussen 4 en 6 Dance Department. Om u nog beter in de mix door te sturen naar het weekend. En wie deze zomer met de wagen naar of door een Franse stad reist, ja, die heeft toch alweer een milieuvignet nodig. Trouwens, de Franse grondwettelijke raad heeft de geplande afschaffing van de lage emissiezones teruggedraaid. Dus betalen voor zo'n LEZ-vignet. Het is alweer van dat in Frankrijk. Er is heel veel te doen rond DDT en zijn zaalshow. Jawel, hij gaat er nog een keer een lap op geven, Jacques Vermeire, met zijn rode pet en zijn blauw kostuumke. Maar ondertussen zijn er ook alweer 120, geloof ik, shows al geboekt.
1: En dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, doe ik mijn klem. Vrouwke.
2: Peter van Wijk.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Is dat een kenner?
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: What?
5: Freedom and dance!
6: Oh, yes, of course.

0: Non-stop Rhythm and Dance met Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Maar we gaan er nog veel plezier aan beleven.
0: Natuurlijk de beste dance music uit de Eurocharts. En natuurlijk heel veel 90s en de Nili's. Alleen maar de ene bom na de andere.
2: Dat klinkt als een feest dat je niet zou willen missen, hè?
0: Ja, je mag gerust zijn.
3: Ik was aan het joven. Dat is gezongen, hè? Joven. Dat

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Vlaams onderwijsminister Zohal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen 1000-tal directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets, die mee aan tafel zat.
6: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen, te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier hier in te werken. En daar is ook een begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
5: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan, hoort weerman Frank Dubocage.
7: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen, heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten hè, tijdens de passage van die onweersbuien.
5: Code geel geldt tot 11 uur vanavond. Het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franck weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

Het is 5 uur geweest. RGR Dance met Bob Sinclair. En daarvoor zat BB Rexha met New Religion. Straks Shakira met Zoo. En er is Felix Jaan met Cascada in de playlist.

vertel het maar verder dat je naar RGR Dance luistert. En dat kan natuurlijk ook via DAB+. In heel de provincie Vlaams-Brabant en ver daarbuiten. De livestream, je kan de app gratis downloaden. Of in de regio van Leuven op een drietal frequenties. En dit hoort natuurlijk bij zo'n 30 graden. Komt nog veel beter tot uiting. Alvaro Soler. En jawel, morgen de finale van de Champions League. Voetbal begint niet om 21 uur zoals de voorbijgaande jaren, maar wel 3 uur vroeger. Morgenavond Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Voor de beker met de grote oren, aanvang 6 uur 's avonds. En de UEFA heeft daarvoor een paar redenen, het schijnt. Iedereen nog meer plezier laten beleven in en rond het stadion. Maar vooral om iedereen een betere toegang te bieden op een deftig uur tot het openbare vervoer. Ja, dat iedereen op een deftig uur thuis is. En ze willen ook wereldwijd een breder publiek bereiken. Benieuwd, morgenavond Champions League finale Paris Saint-Germain tegen het Arsenal van de Trossard.

0: Top van Munte.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munte is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munte. De sfeer kent geen tijd.
1: Maar wel een adres.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

wil het toch even meegeven. Vandaag is het 41 jaar geleden, 29 mei 1985, dat het Heysel-drama plaatsvond in Brussel. Balans, 39 doden. Het gebeurde allemaal voor de aanvang van de wedstrijd van de Beker der Landskampioenen, de voorloper van de Champions League tussen Juventus en Liverpool. 39 doden, 41 jaar geleden in 85. En even meegeven, de Gentse techbedrijven doen het bijzonder goed, want ze zijn samen goed voor 61 miljard euro. Dat is 68% van de Vlaamse technologie sector. Dat is heel veel. In de lijst staan 325 steden uit 77 landen in Europa. Moet Gent enkel Cambridge, Londen en Stockholm laten voorgaan. Klaar voor het weekend. Thank God it's

Het is weer bakken en braden vandaag. Vanavond en vannacht wisselen tot zwaar bewolkt weer. Morgen start en eindigt met lokaal onweer. 21 graden aan de kust tot 31 graden in het zuidoosten. Zondag en maandag verlopen meestal droog. Temperaturen tot 25 graden in de camp.

0: van de top 40.
1: Terug naar de lijst van 27 mei van het jaar 2000. Op 4 Scoop Rock the House. En op 3 de Nederlandse DJ Ja, Love Come Home. 2 in de aftelling Oops, I Did It Again van Britney Spears. En eind mei van het jaar 2000. Dit stond toen op nummer 1 in onze top 40. Kernkraft 400. Zombie Nation.

0: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
1: Vliegtuigtickets zijn 69% duurder geworden, diesel 33% en benzine 24%.
0: 2.
1: 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren in Wallonië en Brussel 1 op 3.
0: Punt 3.
1: En morgen is er de finale van de Champions League voetbal tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Match begint niet zoals al die andere jaren om 9 uur 's avonds, maar wel 3 uur eerder. Fijn weekend, tot maandag.
2: Gaat-ie weer, nog een rondje.
3: Peter van Wijk, het is nu echt genoeg geweest. Pak uw spullen maar en bol het af. Bye bye en tot volgende keer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is... Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Kop van Munten.
6: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
5: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
6: Op woensdag rusten wij even uit.
5: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd.
6: Maar wel een adres.
7: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
8: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR
9: FM. Boeken, Basten of Buigen.

0: Het Nederland zonder rondje tussen de DJ's Marco V en Benjamin Bates. Marco Verkuijlen en Benjamin Kuiten samen. Southside Spinners en Love Struck. Goedenavond, welkom erbij.
1: De beste boekers.
2: Get out of the way.
3: Get out of the way.
2: Because we've got some more boek music to play.
0: Geen hele nacht, maar wel de komende twee uur zijn we bij jou voor de beste classics hier bij RGR Dance. Samengesteld door Nico van Dijk en uiteraard door mezelf hosted en mixed.
4: Bart Smolders.
0: In dit eerste uur onder meer straks hitjes van Technotronic, Pump Up The Jam, de 2005 remix. Ook Sherry Moontracks met Celebration. En wie kent nog Airwave met Save Me.
2: B2B.
0: Maar eerst terug naar 2000, het millenniumjaar. Op hun eigen house label, hun huislabel als het ware, Illusion,

0: club, the people, the music. Dat was de slogan, jaren 90, van Sherry Moon in Lokeren. En zoals u weet werden heel veel house tracks uit die periode geboren in de Belgische discotheken. Als ook deze Sherry Moon tracks met Celebration.
1: Back to the Boonk Radio Show.

Parsing kwam het uit hier bij ons in Vlaanderen op het Duitse label Lick in Tribe. Dub Deluxe en True House muziek met daarvoor nog Stephen Poland en C. Morrow met The Indian Prince. Blijf bij ons, want we gaan wat groovy muziek op jullie loslaten. Straks Butch met Emily, maar eerst Jean Elan met SOS Fire in the Sky. En voor de origine

0: the jam, bump it.
1: De wel erg herkenbare stem van Jakkit K. Onder leiding van Jo Bogaert. Wereldformaat hoor, deze Technotronic met Pump Up The Jam, origineel uit 1989. Maar deze remix kwam uit 2005. Met daarvoor nog Butch en Emily.
2: Dit is het radiostation dat altijd boemt. Dit zijn de mannen met een missie.
1: RGR, dat zijn wij. En de mannen met een missie gaan nog eens boenken tot dan 7 uur, vrienden. Hier in deel 1 van Back to the Boonk Radio Show. Zet je radio luider voor straks Ronnie Sanders, Pump Up My Pussy, ook nog Marcel Woods. Maar beginnen doen we met Felix Project,

0: RFM. Nederlandse DJ en producer Marcel Woods. We kennen hem nog wel van de Driver EP, die we even de komende weken nog wel eens zullen draaien hier in B2B. Maar deze kwam uit 1998. De bom!
1: Dit is het radiostation dat altijd boenkt. Dit zijn de mannen met een missie.
0: En ik nodig jullie graag uit voor straks aan de andere kant van het uur. Deel 2 mee te beleven, mee te boenken met de Back to the Boonk Radio Show. Deel 2 straks, met daarin dus nog veel meer classics. Het uurtje sluiten we nu af met een classic van formaat. Hier is Pure and

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is... Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR
5: FM. Boeken, Westen of Buigen!

0: Ja, mannetjes, dat is je radio nog eens laten knallen. Hè. Jones en Stevenson, eeuwig respect gaat naar hun voor het maken van deze klassieker, The First Rebirth. Uitgebracht begin jaren 90 op het enige echte Bonsai-label. Goedenavond, welkom.
1: Dit is hem.
2: Dit is hem.
1: De absolute nummer 1. RGRFM.
3: The Original.
0: Een hele goedenavond, welkom in deel 2 van Back to the Boonk Radio Show. Ikzelf, Bart Smolders en ook Nico van Dijk gaan jullie het komende uur weer verwennen met de beste classics. Straks komen onder meer Darky met Happy Hookers, Anonymous, Welcome to the Down, Tycho met Silence. En we gaan ook een beetje de Acid Tour op met Experience en de Acid EP. Maar eerst gaan we een beetje cooldownen met X-Factor en de Desert Rain.

0: Pretty Hot Cool. Een beetje acid in je radio van Experience. En daarvoor nog Tycho met Silence.
1: RGRFM. Pump up the volume.
0: Wat denk je, vrienden, in B2B nog eens tijd maken om met z'n wat te gaan knallen, wat te gaan bonken. Bonken, bonken, bonken. De komende 10 minuten gaat je radio verwend worden. Met Anonymous om te starten. En zometeen ook Darky met Hap

0: Nederlander en grootmeester in de hardstyle. Brennan Hart hoorde je twee keer na elkaar, eerst met Lift Me Up. En dit was ongetwijfeld wel zijn grootste die hij ooit maakte. Lose My Mind. En dan vanochtend Darky met de Happy Hookers.
1: De beste boekers.
2: Get out of the way.
3: Get out of the way.
2: Because we've got some more boonk music to play.
0: Dit was hem voor deze week, de Back to the Boonk Radio Show. Dankjewel om erbij te zijn. En graag horen we elkaar weer volgende week. Nog een hele fijne RGR Dance Department avond. Tot volgende week.
4: Wanna kiss myself.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Karimo. Every day with cocktails, tapas en more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.
4: Dit is RG.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Dit is RGR.

0: call.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
7: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
6: Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.
5: Dit is RGR Dance Department.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. RGR. Dance Department.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
6: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
5: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
7: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
5: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
8: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste weken. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen. Die stijgen in populariteit.
5: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempen en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
9: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
10: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
9: Contacteer ons vandaag via onze socials.
11: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

Denk het wel, ik denk het wel. Oké, 90s lovers, are you ready? De komende 4 uur de beste dance hits van de 90s samengesteld door Van Dijk. En ik mag het hier allemaal een beetje aan elkaar praten. Maar ik kies vooral voor de muziek.

Die videoclips. Maar ja, goed, ik kijk niet veel televisie, dus ik had er geen last van. Paul Johnson, Get Down in the 90s Lovers. Zometeen met Culture Beat. Ook CRW, I Feel Love. En deze van de Lisa Marie Experience. Keep on.

0: Oké, het jaar was 1993. Whitney Houston stond met 3 platen in het jaaroverzicht. Janet Jackson ook met 3. Maar er geen enkel van die 3 platen gedraaid. Niet van Whitney en niet van Janet. Wij waren RGR Bunk Radio en zometeen met Franco Moraggi uit de 90s en de 90s Lovers.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.
3: Hey, what's up?
4: All right.
5: You know I know that you
6: check this out.
7: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

midnight.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Een grote stroompannen op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierard van de luchthaven.
5: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
4: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran. Dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
6: Karima, every day with cocktails, tapas en more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

plaats alleen van vinyl kunnen draaien. Met al het gekraak er bovenop. Ja, dat kreeg je er gratis bij destijds. Ja, regelmatig wat naalden van de technics pick-up van de platenspelers wisselen. Oké, tegenwoordig is het digitaal geen enkel probleem. En we hebben een Max

uur in de 90s. Paul Elstak, Nederlandse disc jockey. Till Unlimited, eveneens from Nederland. En Atlantis 6 from Belgium. Kort leven gehad hoor, met Life is a Mystery. Na deze wereldhit van Captain Hollywood.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
2: Hey, what's up? All right.
3: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

als je een tuinfeestje wil houden, je kan hem boeken hoor. Ja, het kan vanaf €9.500, exclusief de BTW. Plus in Nederland wel 7% Buma stemrechten bijbetalen. Dat zal in België ook al zijn met de vrienden van Sabam natuurlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Oké, als je wilt boeken, als je kleine 10, 11, 12.000 euro hebt liggen. Pa, Helstak, love you more. Het is wel goedkoper dan Tour Limited, hè?

plotseling stond tussen al die heftige artiesten en die jonge artiesten. Deze mevrouw. Het was haar 22e album waar het nummer uitkwam. Niemand had het zien aankomen. Cher en Believe. Het was 1998. 11:30 geweest. Astral Line onderweg. JD en Stardust. The music sounds better with you. Maar

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tienen. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van 25.000 euro mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pieraar van de luchthaven.
6: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
5: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
4: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR-FM.
2: Hey, what's up? All right.
3: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.
4: Injected with a poison.

Turks Engelen, Praga Khan en de Pat Crimson Remix. Injected with a Poison. En deze mannen kennen elkaar natuurlijk, zowel Maurice Engelen als Jan Vervloed. Hij had het project Fiyoko. En een van de hits van Fiyoko is deze Spirit.

genre van corona. Een van die grote hits, you'll try me out. Maar deze was er ook nog, hè, in de 90s. Michael, ja. En het album Dangerous, Black or White.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tienen. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van 25.000 euro mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pieraar van de luchthaven.
5: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
4: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
6: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Kerel mannetje, wat was dat voor iets? Een belachelijk mannetje eigenlijk. En dat sloeg wel aan in 1999. En dan heb ik het over dit mannetje.
1: Oh ja, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

in de jaren 90 werd er al heel wat goede dansmuziek gemaakt in Vlaanderen. Milk Inc. met Promise, maar ook dit is uiteraard From Belgium. Mackenzie en Jesse, Falling in Love en zometeen Gala, Second and Friends, Jens Lissat.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
2: Hey, what's up? All right. Check this out.
3: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

De debuutsingle was Freed From Desire in 1996. Let a Boy Cry. En je had ook nog Suddenly. Dat was degene die we draaiden. Dit was Gala in the 90s. Lovers. Het is 2:30. Even een rustpuntje. Kan dat? Dat kan. Kopje koffie. Oh nee, wolkje melk. Klontje suiker. Koekske. Een speculoos.

Nederland had je Radio 538 in de 90s. En de mannen die daar het programma deden, je had onder andere Wessel van Diepen, die had het project The Banger Boys. En DJ Michael Pilacic, die had Nakatomi. We draaiden hem net en ze konden die dan veel draaien op hun eigen radiostation natuurlijk. Ah ja, zo de royalties binnenrijven. Goed gezien van de boys. Children of the Night.

0: Blijft dit, een soort van house gospel plaat, uitgebracht op 2 mei 1994, deze Glow Warm, Carry Me Home. En zometeen met Jens Lissat sluiten we Energy Flow en de Space Brothers met Shine.
1: Hey, what's up?
2: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.
3: Energy. Flow. Eternal.